0: orders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: Dit wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Sport wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vrezen de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Gok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijt-en-gordijnshop.nl.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
3: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
3: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
7: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
8: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
9: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.kemmen.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het is op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen en waait een matige zuidenwind. Vanmiddag is het overal bewolkt met kans op een paar buien, vooral in de oostelijke helft van het land en mogelijk is daar ook onweer bij. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust tot zo'n 16 in het oosten en er waait vanmiddag een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het bewolkt en overwegend droog, maar in het oosten valt er eerst nog wat regen. De komende nacht zakt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen wordt het ook een natte dag met af en toe ook wat zon, mogelijk pas later in de namiddag en avond. Het wordt 15 of 16 graden en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. En dit was het radio.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Zijn het te veel? Jokazon.nl. Almere en Vatagioor, Zunwin en Rollo.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vanuit het westen trekken er vanmorgen gebieden met regen over het land. En daardoor blijft het lang regenachtig bij zo'n 9 tot 12 graden. De wind komt uit het zuiden en is meestal matig. Vanmiddag komen er opnieuw stevige buien aan, soms met een klap onweer. De zon laat zich maar af en toe zien en het wordt tussen de 14 en 16 graden. Vanavond en vannacht vallen de meeste buien in het oosten. In het westen is het even droger, maar later kan ook daar weer regen vallen. Het koelt komende nacht af naar zo'n 8 graden. Morgen, maandag, start een nieuwe week bewolkt met regen in het oosten. Maar in de middag breekt de zon vaker door en ontstaan nog een paar losse buien. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. De rest van de week blijft het eerst nog wisselvallig. Maar vanaf donderdag wordt het duidelijk zonniger, droger en warmer. Met temperaturen die oplopen naar 19 tot 22 graden. En later landinwaarts zelfs 25. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in je zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie je ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Bok Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het Radio Nieuws.
4: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen met muziek van house.
9: Y'all ready for this?
7: Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
10: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
11: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
2: Gigant FM. Gigant op verzoek.

opening van dit programma is weer een feit. Die begonnen we vandaag met een plaatje van André Hazes. En ik meen het. En zojuist uit 1975. De Jos Baker Selection en Una Paloma Blanca. Tijd van een hit in die tijd. Het is ruim 9:10. Vanaf deze plek wens ik een ontzettend goedemorgen. En leuk dat jij weer bij bent. Want je luistert naar een nieuwe aflevering Gigant op Verzoek. Voor deze zondagochtend, het is vandaag 17 mei. Vandaag gaan we weer volop tegenaan met het draaien van verzoekplaatjes en alle leuke bezigheden op de zondagmorgen. Dat wil zeggen dat we straks zo rond de klok van 9:45 de nieuwe megagigant weer gaan draaien voor de komende week. Om 10:30 hebben wij een liedje staan met een serieuze knipoog. Hij is uitgezocht door André. Het item is ook de keuze van André. Dat gaan we dus doen om 10:30. Verder heb ik een Engelstalige single uitgekozen met twee leuke kantjes. Waarvan ik denk dat de B-kant populairder is dan de A-kant. Ik zie inmiddels dat er volop gestemd wordt via onze Facebookpagina. En ook jij kunt dat gaan doen. Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je vast even een kijkje nemen? Dus ga even naar de Facebookpagina. En breng alvast je stem even uit. Maar uiteraard heb ik het fragmentje op de band gezet. En misschien dat je daar je keuze uit kunt maken straks. Verder hebben wij het voornemen om tot 1:00 vanmiddag jouw verzoekplaat te draaien. En wil je iemand een groet overbrengen of een leuke plaat aanvragen? Dat is allemaal weer mogelijk. Zoek contact via de Gigant FM app. Of doe het telefonisch of via WhatsApp 059-1-30-2010. Het komende blokje van 3. Ga er maar vast voor zitten. Normaal, net als gisteren. Meloets en Rio. Maar nu eerst Henk B. Memphis. I love you, baby.

doen het nog steeds, deze oude rockers uit de Achterhoek. Afgelopen donderdag, hemelvastdag, gaven ze nog een spetters optreden in het Lochem. Dit was op de radio, normaal en net als gisteren.

Dit is hem geworden voor vandaag. Het singeltje dat wij centraal stellen in deze uitzending. Een singeltje uit 1972. Ik vond hem de afgelopen week op de vliering. Ik zei het vanmorgen even in de aankondiging. Ik verwacht dat de B-kant bekender is als de A-kant. Maar de tijd zal de leren straks. De A-kant is Hush. En de B-kant is Down in the Boondocks. De uitvoerende artiest is Billy Joe Royal. Dat allemaal op Gigant FM op een zondagmorgen. Het singeltje wat dus centraal staat. Heb jij je keuze gemaakt? Dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina. Want er staat een poll opgesteld en dan mag je dus je stem uitbrengen. Maar als je het geheel anoniem wil doen, dan is dat ook mogelijk. Je mag ook reageren via de Gigant FM app. En dan zie ik het allemaal verschijnen hier op een beeldscherm. Gigant op verzoek, luister je naar op de zondagmorgen. 17 mei is het vandaag. En wil jij een leuke plaat aanvragen? Dat is mogelijk. Zoek contact met onze studio. En regel dat via onze website www.gigantfm.nl. Nu muziek van Boney M. is Rasputin.

Een stukje instrumentale beleving hier op Gigald FM. Net als het programma Gigald op Verzoek, waarin jij als luisteraar centraal staat en je plaatjes kunt aanvragen. Ik heb het al eerder gezegd vanmorgen. Je kunt het doen via de Gigald FM app of mij eventueel even bellen op 059-1-30-2010. Straks over vier plaatjes gaan we luisteren naar de nieuwe Mega Gigant voor de komende week. Onze muziekredactie heeft hier een keuze gemaakt. En over een uur straks de keuze van André. En vandaag heeft André gekozen voor een nummer met een knipoog. We gaan even terug naar de jaren 80. Nederpop. Hier is de Frank Boeien Groep. Zeer actueel. Hier is Zwart-Wit.

van de Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant

heerlijk terug in de tijd. ABBA heb je kunnen horen en Knowing Me, Knowing You. Als je gistermorgen het programma van Teddo's Was hebt gehoord, dan heb je dus meegekregen dat de nieuwste megagigant is geworden, de nieuwste plaat van Arjan Plant. En Arjan heeft er een sport van gemaakt om een oude piratenklassieker of radioklassieker in een Engelstalig jasje te steken. En dat is hem ook deze keer weer gelukt. De nieuwste single van Arjan Plant, de Nederlandstalige of de Engelstalige uitvoering van Sneeuw in Augustus.

Het afgelopen uur is weer voorbij gevlogen met al die leuke muziek. Zo onder andere deze, The Cats en Let's Dance. Dit houdt in dat ik nog geen plaatje kan draaien voor de klok van 10. En daarna gaan we dus officieel van start met ons verzoekplatenprogramma. En het plaatje is geworden eentje van Gerard Schoonebeek. Hier is Margriet.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.

0: monument.nl.
1: Het monument in Feyenoord Nieuw Amsterdam.
2: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door
4: Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwert zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het Radio Nieuws.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
8: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijmwerken uit Zwarte Meer.
9: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco Cox.

Inmiddels is het na tienen geworden. De opening van de Zillertalen Schützenjäger. En we draaien Glory, halleluja. Ik zeg van harte welkom terug. We zijn inmiddels aangekomen bij het officiële gedeelte van deze zondagmorgen. We gaan kijken naar de verzoekplaatjes die zijn aangevraagd. Heb jij inmiddels ook al een leuke plaat bedacht? Of denk je van, die wil ik even een groetje overbrengen via Gigant FM? Dan ben jij ons het allerjuiste adres. Want je kunt ons bereiken via onze website www.gigantfm.nl. En uiteraard ook via de Gigant FM app kun je je plaatjes aanvragen. Ik stel voor dat we gaan beginnen met de eerste ronde van deze dag. Zou je een plaat kunnen draaien van de Stellingmakers? Eén moment in je leven en dat werd aangevraagd door Antoine. Gaan we doen, Antoine. Goedemorgen, Marco Zaben. Nou, dat samen zit er even niet in, want ik zit echt helemaal alleen. Een plaatje voor mijn lieve vriendin Vrouwtje Kramer en ook van Jelle en Annie. Graag een liedje van Corrie Konings. Mooi was die tijd. Een goede zondag verder. En dat werd aangevraagd door Ineke Boonstra. Verder kreeg ik een berichtje van Renze uit Leeuwarden. Hij vraagt muziek aan voor iedereen die luistert. En dan wel het plaatje van Liam Peterson. En je bent mooier dan sterren. Ik ga kijken of die plaat aanwezig is voor jou, Renze. Veel reacties uit Friesland vandaag. Ook Gerrit uit de omgeving van Dokkum heeft mij gebeld. Hij vraagt een plaatje aan voor alle luisteraars en ook het hele team van Radio Gigant FM. Hij wil graag een plaatje horen van Vader Abraham, wat hij samen op heeft genomen met Wilma. Ik heb een vraag. Die gaan we er ook bij zoeken, Gerrit. Goedemorgen Marco, wil je straks een mooi plaatje draaien van Heno met Rosamunde? Met aangevraagd door Anneke. Anneke, dankjewel voor jouw reactie. Ik heb nog even contact met jou gehad zojuist via WhatsApp. Ik wens jou vanaf deze kant heel, heel veel sterkte. Hoi Marco, vanuit het zonnige Turkije een groet van ons. Draai maar iets zonnigs. Groetjes van Geert en Ella. Ik heb eens even gekeken naar wat zonnigs. Ik stel voor dat je aan het strand ligt en heerlijk uitkijkt over de zee. Heerlijk gladje effersbier in de hand. Tjongejonge, wat is het leven toch mooi. Ik kijk uit over de horizon. Anne Jans heeft er een plaatje over gemaakt. Waar de zon en de zee elkaar komen.

Deze plaat uit 1972 hebben wij helemaal opgepoetst. Althans, de beide kanten, want ze zijn allebei hartstikke mooi. De A-kant is Hush en de B-kant is Down in the Boondocks. De uitvoerende artiest is Billy Joe Royal. Welke kant van deze plaat wil je graag horen vanmiddag om 12:15? Laat je stem horen. Laat het maar weten via de GigantFM-app of de Facebook-pagina.

0: En dat was even de titel van deze plaat. Ik kwam van Doris D en de Pins. Hierbij zijn we toegekomen aan ons wekelijkse item, de keuze van André. En hij heeft weer uitgebreid gesnuffeld in zijn platenbakken de afgelopen week. En ik kwam uit op een plaatje uit 1975, afkomstig van Hydra. De titel van die plaat is Marietje. En tussen haakjes staat Want in het bos, daar zijn de jagers. Hydra ontstond in 1970 uit de groepen All Beats Generation en South River Village Band. De groep speelde eerst een mix van hard rock en underground. Het was een band die oorspronkelijk uit de Assen kwam. De bezetting in de succesperiode bestond uit zanger Frans Drijfhuis, drummer Fokko Kunstman, toetsenist en gitarist Gert Immerziel en Richard Hartung. Later sloot ook Anne Doeden zich bij deze formatie aan. Midden jaren 70 sloeg Hydra een meer volkse en Nederlandstalige richting in. Een keuze die goud bleek te zijn. Met Marietje bereikte de band zelfs 3 weken lang de nummer 1 positie in de nationale hitparade. In mei 1976 viel de groep door onenigheid uit elkaar. Na een rechtszaak waarbij de naam Hydra niet door Kunstman, Immerziel en Hartung mocht worden gebruikt, ging het drietal in 1983 verder onder de naam H3, het omgekeerde van Hydra. Heel creatief bedacht. Verder nog even een leuk weetje is nog dat de Fokko Kunstman later en nog altijd grote bekendheid genoot onder de naam Gerard Schonebeek. Wie kent hem niet? Deze week dus, centraal in het programma, de keuze van André. Plaatje uit 1975, formatie Hydra. En Marietje was een keertje vroeg opgestaan.
1: Gigant FM.

Een plaats met een knipoog, bedacht door André. De keuze van André voor vandaag. Hydra en Marietje was een keertje vroeg opgestaan. Trouwens, het bekantje is ook leuk. Dit was altijd goed op feesten en partijen destijds. Dat was een potje met vet. Die hadden ze onder de tafel gezet. We gaan even een plaatje draaien. Speciaal voor alle kinderen die van de week de Vierdaagse gaan lopen in Klasineveen. Worden heel veel plezier gewenst en ook heel veel mooi weer toegewenst door Dick en Gea uit Klasineveen. Het eerstvolgende plaatje heb ik er even bij gezocht. Gary and the Pacemakers en You'll Never Walk Alone. Goedemorgen Marco, fijne zondag. Na 3 dagen regen hier, duur zonnetje, heerlijk. Fijne uitzending en dat werd aangevraagd door Ria uit Italië. Goedemorgen Marco, graag een nummer van Edwin Bos, Bloed, mooie vrouw. En die gaat gedraaid worden speciaal voor alle vrienden en alle luisteraars. En het gehele team van Radio Giegeld FM. En deze aanvraag werd ingediend door Hein Tiek uit Klasineveen. Jango Wagner is aangevraagd met Omi Lena, speciaal voor moeders. Werd aangevraagd door André uit Wervershoofd. En bij de extra informatie staat vermeld, zo alles is afgelast. Muziekwandeling in de tuinen en truckfestival in Medemblik. Zo jammer vanwege de regen. Hey, dat is zonde. Desondanks wens ik jullie een hele fijne zondag toe. We gaan het plaatje erbij zoeken.

Goedemorgen Marco. Deze zondag weer het gebruikelijke recept speciaal voor oma Leenhuizen uit Coevorden. Werd aangevraagd door kleinzoon Stijn Schepers uit Erika. En dat gebruikelijke recept is het plaatje van Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. Die gaan we er ook even bij zoeken. Goedemorgen Marco, wil je voor mijn vader die morgen 65 jaar wordt... een plaatje draaien van Marco Schuitmaker en Engelbewaarder? Groetjes van Martijn. Uiteraard gaan we dat regelen. Ook vanaf deze zijde de felicitaties en een hele fijne dag toegewenst. Ken jij iemand die ook jarig is of jarig is geweest... die je wilt feliciteren via Gigant FM? Je hebt de gelegenheid om contact met ons te zoeken. En dat kun je dus doen via... WhatsApp of telefonisch 0591 30 20 10, of bezoek onze website en vul even het verzoekformulier in. En dat is www.gigantefm.nl.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

prachtige plaat waar je al een beetje kippenvel van krijgt. Wilma samen met vader Abraham. En ik heb een vraag. En deze plaat werd aangevraagd door Gerrit. En Gerrit die woont in de omgeving van Dokkum.

over een half uurtje gaan we eens even kijken naar een kleine tussenstand voor betreft deze plaat wat vandaag centraal staat in deze uitzending. Gigant op verzoek. Billy Joe Royal met Starkans Hush. En de B-kant is Down in the Boondocks. Ik zei het vanmorgen al eerder in deze radio-uitzending. Ik denk dat de B-kant bekender is als de A-kant. Maar we gaan het dus allemaal beleven. Je kunt stemmen en dat kun je dus doen via onze Facebookpagina of even via de Gigant FM app. Als het jou leuk lijkt om even te bellen om je stand door te geven, is het ook mogelijk. Je belt naar 059-1-30-2010. Straks na de klok van 10 uur, of na de klok van 11 uur, de tijd vliegt, gaan we kijken naar de volgende ronde verzoekjes.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het Radio Nieuws.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
6: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
7: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
8: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijmwerken uit Zwarte Meer.
9: Gigant FM, Gigant op verzoek.

Het was niet hun grootste hit, maar toch even leuk en gezellig op de zondagmorgen. Muziek van BZN en La Musiquette. Hier vanuit de Heidebloemstad, Erika, wens je nogmaals een hele goede morgen toe. En ontzettend leuk dat je erbij bent, want je luistert naar Gigald op Verzoek. Het programma wat we dus wekelijks presenteren tot 1 uur in de middag. Alleen, ja, volgende week, dan ben ik er helaas niet. Maar niet getreurd, het programma wordt overgenomen door collega Bert Bakema. Dus volgende week zondagochtend dus Gigald op Verzoek met collega Bert Bakema. En ook bij Bert kun je dus de plaatjes doorgeven. En hij gaat ze gewoon voor je draaien. Zover is het nog niet. Vooralsnog gaan we dus voor jou een verzoek draaien deze zondag, de 17e mei, jaar 2026. Zo kreeg ik een verzoekje binnen vanuit Elum. Hallo Marco, nog even een oud Volendammetje, namelijk Ben en Tamara. Love is the only way uit 1995. Groetjes van Arie uit Elum. Ik heb eens even gekeken, hij staat gewoon in ons systeem. We gaan hem draaien straks. Goedemorgen Marco, op de gezelligste zondag van de week. Graag even een plaatje van jullie zelf, voor Radio Bloemfontein en zijn huisgenoten. Voor Jelle en Annie, voor Ineke Boonstra. En dan wel graag een plaatje van Nieuw Voor. Vrij zijn als een vogel. Dankjewel en groetjes van Vrouwtje Kramer uit Dokkum. Goedemorgen, mijn verzoekjes deze zondag. Albert West met Amarillo. En Frank en Mirella in de verzonken stad. Fijne dag allemaal. Groetjes van Mini. Mini vroeg het plaatje aan via WhatsApp 059-1-30-2010. En ook jij mag dat doen. Goedemorgen Marco. Graag een plaat van de Amigos. Helemaal speciaal voor mijn broer Geert. En schoonzus Willy. Die ook naar deze zender luisteren. Groetjes van Ali uit Emmekopaskum. Dat is fijn, dat doe je hartstikke goed. Leuk dat jullie luisteren. Ik kreeg een berichtje van Geert binnen. Geert die zegt, goedemorgen vrienden van Gigant FM. Gisteren zijn we naar de musical van Willem van Oranje geweest. Beslist een aanrader van iedereen die nog niet is geweest. De musical wordt echt vertolkt in die scènes als u er middenin zit. Geert die vraagt even een plaatje te draaien, iets in die richting. Hartelijk dank voor jouw bericht, Geert. We gaan wat leuks voor je opzoeken. Fijn dat je zo hebt genoten. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, mevrouw. Vergeet je Jannes niet, het is gewoon even voor mezelf. Van een fijne zondag daar uit een regenachtig Limburg. Ik zal een hele vrolijke plaat van Jannes erbij gaan zoeken. En hopen dat het zonnetje gaat schijnen straks daar in Limburg. Goedemorgen, ik zou graag Cheerio van Justin de Wild willen horen. Daar word je toch echt vrolijk van. Groetjes van Joken. Vrolijkheid, daar staan we voor. We gaan het voor je opzoeken, Joken. Maar nu eerst muziek van Django Wachter samen met het Rosenberg Trio en Kali. Straks om 11:30 de volgende ronde verzoekplaatjes. Je mag je plaatjes aanvragen via WhatsApp 059-1-30-20-10.

0: Deze plaat hebben we van de vliering gehaald de afgelopen week. Plaatjes van Billy Joe Royal. De A-kant is dus Hush. En de B-kant is Down in the Boondocks. We hebben de keuze neergelegd bij onze luisteraars welke kant van deze single wij gaan draaien om 12:15. En ik heb het beloofd, we gaan even een kleine tussenstand organiseren.
1: Hoi Marco, met Germ van mij. Ik ga in vakantie B. Dat ben je even. Hoi.
0: Germ heeft gezegd kant B. Erik zegt, ik doe ook mee aan de A en B kant. En hij zegt, moet ik hem even aanklikken, kant B. Dat wilde zeggen Down in the Boondocks. Herman en Annie zeggen kant B. Jannie zegt, hallo Marco, graag kant B. Dus even kijken. Johan de Vries die zegt ook graag kantje B. Ga ik eens even kijken naar onze Facebookpagina. Daar word ik behoorlijk gereageerd deze zondagmorgen. René Wever die zegt de B-kant is en blijft een mooi nummertje. Gerrit Hartmanners zegt graag de B-kant. Dat is speciaal voor zijn lieve moeder Ali Hartman. René die zegt kant B. Hilda en Harm die zeggen goedemorgen Marco. We luisteren ook weer gezellig mee. Dat had ik niet anders verwacht. Vandaag kiezen we voor de B-kant. Succes met de uitzending. Een hele fijne dag. Koert Bonkers die zegt goedemorgen Marco. Voor mij graag de B-kant. Billy Joe Royal en Down in the Boondocks. Kijk ik even naar de procentjes. Dan staat dus de B-kant echt behoorlijk op kop. Iets wat ik eigenlijk wel had verwacht. Ik zal even een paar namen doorgeven die erop hebben gestemd. Onder andere Harma Rosien, Mirjam Terpstra, B. van Wijk, Gerrit Willems, Mia van Vondel Kuipers, Anneke de Vries, Gerda van Dijk, Wout Plezier, Chris Schuiling, Tony Bouw, Sabrina Pachters, Christijn van de Veen, Hilda van Oosten, Rolfina Huizing. Echt te veel om op te noemen. Je mag ook stemmen. Doe dat via onze Facebookpagina of via de GigantFM-app. Nu muziek van Nieuw Voor. Vrij zijn als een volk.

0: door een vuur.
1: Voor iedereen hebben we een leuke plaat in ons systeem staan. Ook de leukste piratenklassiekers komen voorbij. En dit was er eentje van de Voortank. En ik heb een hart zo groot als een klerenkast. Goedemorgen Marco, weer een gezellige zondag met mooie plaatsen. Veel plezier en lieve groetjes van ons. Wordt een plaatje aangevraagd voor jullie en alle luisteraars. En dat werd aangevraagd door Angelica uit de Elum. En Angelica gaf mij twee suggesties door. Onder andere Ronnie met de Sierra Madre. Of Hansi Hinterseer met Amore Mio. Germ van Meekeren heeft mij ook wederom gebeld vanochtend op de hotline. 059-130-2010. Hij vraagt een plaatje aan speciaal voor zijn vrouw, voor Jelle en Annie en het hele team van Radio Gigant FM. En er moest een plaatje zijn van Demis Roussos. Gaan we regelen. En trouwens, Germ die vermeldde nog even dat hij vanmiddag voor de wedstrijd gaat zitten, het Heerenveen tegen Ajax. Ik wens jullie heel veel plezier met het kijken. Natuurlijk wel even de radio aan op de achtergrond, want Jan is er vanmiddag ook met de vrolijke uren tussen 2 en 6. En ook bij Jan kun je dus je muzikale suggesties doorgeven. Een berichtje uit Apeldoorn komt van Wendy. Goedemorgen Marco, ik wil graag een verzoekje aanvragen voor mijn lieve schat Alex, omdat hij vandaag jarig is. Ik hou van jou, schat. Groetjes van Wendy. En dan moest het een plaatje zijn van 80 jaar Henk Wijngaard. Alex, vanaf deze plek ook van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En nog heel veel gezonde jaren toegewenst. Ken jij ook iemand die jarig is of jarig wordt? Je kunt ze feliciteren via Gigant FM. Blijf contact zoeken met de studio. Doe dat via de Gigant FM app. Op de website kun je heel gemakkelijk het contactformulier invullen. Dat is www.gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, graag zou ik een plaatje aan willen vragen van ZZ en de Maskers met La Comparse, speciaal voor Harry en Saskia Klein uit Eindhoven. Voor de gezellige vakantie die we samen hebben gehad in Volendam. En Marco en het hele team van Gigant FM, weer bedankt voor de mooie muziek die jullie altijd draaien. Groetjes van Els Aerts uit Deurne. Kijk eens aan, prachtige berichten. Daar doen we het voor. Ik ga een plaatje erbij zoeken. We gaan het regelen voor 1 uur. Eens even kijken. Arie vroeg een tijdje geleden een plaatje aan van het Volendamse duo Ben en Tamara met Love is the Only Way. Het was even zoeken, maar ik heb hem gewoon voor jullie gevonden. Paling Zones. Ben en Tamara en Love is the Only Way.

Even een kleine knipoog naar de klok. Het is alweer 11:45 geweest. Dat wil dus zeggen dat we over een uurtje deze single gaan draaien. Althans, ja, wij kunnen niet kiezen welke kant van deze single het gaat worden. Dus die keuze hebben wij neergelegd bij al onze luisteraars. En ook inmiddels massaal op gereageerd. Welke kant wil jij graag horen? Is dus de A-kant van Billy Joe Royal. Hush of de B-kant, Down in the Boondocks. Heb jij je keus gemaakt? Dan verwijs ik even naar onze Facebookpagina. Dan mag je je stem uitbrengen. En of eventueel via de Gigant FM app.

0: kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntenjas zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er van uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOPE-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: In landelijke stijl, vandaag geopend.
8: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Kokslijnwerken uit Zwarte Meer.
3: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco Kok.

Susie Quattro was dat. En she's in love with you. En daarmee zijn we aangekomen met het laatste gedeelte van deze zondag. Alweer Gigant op verzoek. 17 mei is het vandaag van het jaar 2026. Het is inmiddels gaan regenen hier in het noordoosten van het land. Dat is niet zo prettig. Maar desondanks gaan we gewoon vrolijk door met het draaien van jouw verzoekplaat. Weet jij een vrolijke plaats? Je mag het gewoon door blijven geven, want de lijnen zijn geopend in deze uitzending tot 1 uur vanmiddag. Je mag me bellen op 059-1-30-20-10. En dat laatstgenoemde nummer is ook tevens ons WhatsApp-nummer. Dus mocht je een WhatsApp willen sturen, dat doe je ook naar 059-1-30-20-10. In dit uur hebben we nog de ontknoping van onze ANB-kant. Dat gaan we doen vanmiddag om 12:15. En tot die tijd van de klok mag je gewoon je stem uitbrengen via onze Facebookpagina. En volgens mij is er gekozen voor een heel populair plaatje vandaag, want er komen heel veel stemmen binnen vandaag. Niet alleen veel stemmen, maar ook heel veel verzoekplaatjes, zoals de volgende. We zouden graag een plaatje willen aanvragen voor onszelf. Namelijk Dick van Altena met het liedje van One Day at a Time. Groetjes van Nanny. Dat is een oudje van Gloria Sherry, by the way. Maar ik ga hem erbij zoeken, Nanny. Hallo Marco, zou je van mij en alle luisteraars en jullie hele team het plaatje willen draaien van Dick van Altena en Carmen? Als ik jou niet had gekend, lieve groetjes van Monique. Monique, ik heb even met een dobbelsteen gegooid en ja, twee plaatjes aangevraagd van Dick van Altena, dus ik moest een keuze maken. Dus het gaat helaas worden voor jou, One Day at a Time. Maar die is ook mooi, toch? Hallo Marco en het hele team van Gigant FM en alle luisteraars, een hele fijne zondag gewenst. Maak er een leuke dag van. Wil je het plaatje draaien van Via Buse en De Roos? Dat speciaal voor mijn twee loinvers, voor mijn mannetje Cor. Voor Henk en Tabina, of Tobina. Daniel en Emma en de kids. Manuela en Erik en de kids. Voor Hemmo en Saskia en de kinderen. En ook voor jullie graag deze plaat van Via Buse. Groetjes van Monique uit Winschoten. Ook onze vaste luisteraars uit de Wester 1 hebben weer een plaatje aangevraagd. Dat deden ze via onze website www.gigantfm.nl. Graag een plaatje van Lietse Hille. Achter jou verberg jij elke traan. En dat gaan we doen voor Germ en Gerry, voor Arie en Jannie. En ook voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. En dat werd aangevraagd door Jelle en Annie. Goedemiddag inmiddels. Wil jij Bonnie Sinclair, mijn beste vriend, wel even draaien? Speciaal voor mijn man Remco. Fijne uitzending en de groetjes van Rianne van Aerts. Ook een hele mooie keuze. We hebben hem gevonden, Rianne. We gaan hem voor 1 uur zeer zeker voor jou draaien. Deze had ik nog staan uit een van de vorige rondes. Ik weet zeker die we allemaal kennen. Frank en Mirella in de verzonken stad. Je luistert naar Gigant FM. Gigantisch in de regio. En verder buiten. Een hele goede middag.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

Het was er eentje van Dick van Altena in samenwerking met Johan Jansen. One Day at a Time was de titel van deze plaat. Ik zei het al in de aankondiging. Die plaat die werd dus ooit uitgebracht door Gloria Sherry. Destijds ook ontzettend veel gedraaid op de illegale zender destijds. Ik zie het singeltje er zo vol, mijn groen hoesje. Goed, we zijn aangekomen bij een van de laatste verzoekjes van vandaag. Want het gaat richting het einde van dit programma. Gigant op verzoek. Tot 1 uur ben ik bij je op deze plek. En tot die tijd van de klok kun je een contact zoeken. Weet je nog een leuke plaat? Of wil je een groetje overbrengen? Laat me het nog even weten via de Gigant FM app. Hallo meneer Cox. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Martin, voor Marco, voor Jan Mooibroek. Graag een nummer van Petra. Jij bent zo mooi. Of een nummer van Jan Patat. Heide Wiska. Groetjes van Erik. Voor het laatst genoemde heb ik gekozen, Erik. Hij staat klaar. We gaan hem direct draaien. Een beetje feestgehalte op de zondagmiddag. Jan Patat en Heide Wiska. Laatst bij mij gaan van Lucas en Gea is aangevraagd voor Anna, Tini, Elsje Eriks, Eva en Elsje, de Parkheemse Wichter en het hele team van Gigant FM. Dit werd aangeboden door Rolf Hulshoff uit Musselkanaal.

Mark Wagenaar uit Emmen die gaf mij ook twee suggesties door. En ik heb gekozen voor zijn laatste suggestie. Rob de Nijs, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Mooi gekozen, Mark. Harry uit Klazineveen die geeft mij ook een aantal suggesties door. Hij vraagt het aan voor alle luisteraars. Graag een plaatje van The Bridge Over Troubled Water. Of de bokser van Paul Edwards of Mieke met Charlie Chaplin. Dat zijn eigenlijk allemaal mooie nummers, Harry. Lastig, lastig. We gaan eens even kijken wat wij uit jouw lijst gaan halen straks.

minuutjes heb je nog de tijd om je stem uit te brengen voor deze plaat van Billy Joe Royal. De aankant is Hush en de B-kant is Down in the Boondocks. Hij is lastig, hè? Welke kant wil je horen? Kant A of kant B? Laat je stem nog even horen via onze Facebookpagina of via de Giga.

Hier ging het om vandaag. De plaat die centraal stond in deze uitzending. Een plaatje van Billy Joe Royal uit 1972. De kant A hadden we staan Hush. En de B-kant Down in the Boondocks. Nou, ik kan je verzekeren, het is echt overduidelijk vandaag. Ik had het eigenlijk wel een beetje verwacht, maar je weet maar nooit. Slechts 14% heeft gestemd op de A-kant Hush. Dat wil dus zeggen dat dus overduidelijk heeft gewonnen kant B. Down in the Boondocks. Enkele namen die erop hebben gestemd. Henk Beekman, Johan Tiek, Danny van der Schaaf, Gert van der Veen, Henk Tuin, Dinny van Ruiven, Henk Mensing, Ali Koops, Vrouwtje Kramer, Janke Hulzink, Rianne van Aert, Dinny Jansen, Vijkens, J.M. de Vries, Jacob Pieterman, Henk Schut, Monique Kuiper, Vrouwtje Vos, Henk Boonstra, Klaas Tuinman, Klaas Dokter, Christiane Henkens. Zeg ik niet, staat er ook bij tussen. Joke Kolstee, Tia Roussien, Gea Huigen, Minnie Westerberg-Smit, Christijn van der Veen, Tony Bouw, Sabrina Pachters, Anja Bloeming, Chris Schuiling, Wout Plezier, enzovoort, enzovoort. We gaan hem nu echt draaien, hoor. Billy Joe Royal en Down in the Boondocks.

0: prachtig. Uit de tijd van wel eer Rottenijs. En kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Tot zover deze uitzending. Gigant op verzoek voor deze zondagmiddag inmiddels de 17e mei. Dat noemen we het jaar 2026. De tijd is werkelijk omgevlogen deze zondagmorgen / zondagmiddag. Ik heb ervan genoten en ik hoop dat jij dat ook hebt gedaan. Straks om 2:00 dan is Jan Mooibroek er weer. Hij gaat de vrolijke uren presenteren. En uiteraard in zijn programma kun je ook muzikale suggesties doorgeven. Jan favoriete plaat wordt gewoon gedraaid. Natuurlijk sluiten wij het weekend weer af in stijl. En dan wel in country stijl. Tussen 11 en 12 vanavond country gigant met Bert Haan. Morgenavond is het JDV-café weer geopend met Jan Kastelein, CQ gastheer Johan de Vrezen. Hij doet dat van 7:00 in de avond tot 10:00. Ja, en dan even over volgende week. Volgende week zondag, daar ben ik helaas niet aanwezig. Het programma Gigant op Verzoek wordt overgenomen door collega Bert Bakema. Bert, alvast bedankt daarvoor. En als het goed is, ben ik er gewoon over 40 dagen weer met dit programma. De platen die ik nog niet heb gedraaid, die probeer ik te verwerken in het non-stop systeem. Ik wens jou en iedereen nog een hele fijne en vrolijke voortzetting toe van deze zondag. Maakt wat leuks van met elkaar. En moet je werken de komende week, dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. We zeggen, joepoe de marzel, rij en vrij voorzichtig en denk aan mij. Graag tot over 2 weken. Dag.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
4: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1:00.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot 1,5 jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft de Oekraïense aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïense drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg.
7: Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: www.gigantefm.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantefm.nl/adverteren. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: www.gigantfm.nl. Gigant FM, weerbericht.
1: Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog, maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

GigantFM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom GigantFM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar GigantFM. GigantFM, natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: mensen?
1: Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markensauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
9: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De Gigantisch. ZFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl. Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
0: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
0: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
7: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

Dr. Pop World at War. Welkom, goedemiddag GigantFM en de vrolijke uren. De eerste plaat na de klok van 2 uur was overigens van de Naoriko's en de Stoute Vent. En daarmee zijn we het man begonnen met de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 17 mei 2026. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we horen hem over 2 weken weer. Ja, volgende week dan is Bert Bakema bij je. Ja. Met gigantenverzoek. Nou, je weet het. Jouw muzikale bijdrage is ook van harte welkom op deze zondagmiddag. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010, 059-130-2010. En dan ga ik eens even kijken wat ik muzikaal gezien dan voor jou kan betekenen op deze zondagmiddag. Ja, buiten, ja, het is een beetje miezerig. Miezerig? Ja, miezerig. Ja, een beetje modderregen. Ja. Althans, hier in het mooie Westerwolde, ja. De fris is nog een beetje van op, maar ja, de laatste tijd hebben we eigenlijk al een beetje genoeg water gehad. Maar goed, ja. Nog even volhouden, mensen, want vanaf woensdag, donderdag, dan gaan de temperaturen omhoog en wordt het weer ook wat beter. Goed, dat terzijde. We gaan vrolijk verder met de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En dat allemaal tot aan de klok van 6 uur. Voor de rest nog wat? Nee, eigenlijk niet. Nee. Goeie avond gehad en een goede nacht. Ja, ook. Ja. Voor de rest lekker opgestaan voor worden ze, dus ik ben er even lekker vrolijk tegenaan. Met de vrolijke uren. Luisteraars en amateurs, welkom, goedemiddag.

Frank en Miranda. Wat ik zou willen, zou jij ook willen. Een tropisch eiland met z'n tweeën. Ja, dat zou leuk zijn natuurlijk. Ja. Gigantenfem, de vrolijke uren. En dan gaan we eens even kijken wat er binnenkomt aan muzikale suggesties op deze zondagmiddag. Goedemiddag Jelden, ik ben er deze middag ook weer bij. Graag een nummer van duo Wim en Henk met Oh, wat een mooie meid was dat. Voor alle luisteraars van Gigantenfem. Veel succes met de uitzending. En de groeten van Hein Tiek uit Klazineveen. Hein, dankjewel. En ik heb de plaat inmiddels opgezocht en afgestoft. En we gaan hem zo dadelijk ook inzetten, ja. André Brichtman uit Wervelshoofd. Hij zegt, doe me de plaat van Robert Pater met Eenzaam en Alleen. Ook dat heb ik opgezocht. En, nou, die hoeft ik nog net niet af te stoffen. Dus zo oud is die plaat nog niet. Dus die gaan we ook zo dadelijk inzetten, hoor. Die gaan het ook goed komen. Dankjewel ervoor. Derry is ook wel een partij. Ze is aan het lezen en aan het luisteren tegelijk. Wat een kunst, hè. Ja, vind ik wel, hoor. Ik heb me niet zo goed te concentreren met lezen en het luisteren naar muziek. Nee. Derry zegt graag de plaat van Stickfinger. Met Angels Above. De groetjes van voor iedereen die luistert. En de groetjes van Derry. Dankjewel Derry. En heel veel plezier natuurlijk met het lezen en het luisteren. Ja. Gigantenfem, de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. En jouw muzikale suggesties van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantenfem.nl. Dus studio@gigantenfem.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 0591 30 20 10.

En oh, wat een mooie meid was dat. En ik kan mijn ogen niet geloven. Even kijken. Ja, ik moest eventjes via Gerrit laten weten dat Ali ook meeluistert. Nou, Gerrit en Ali, ook een heel bijzondere goedemiddag uiteraard op deze zondagmiddag.

0: even kijken. Derry die zegt nog even dankjewel voor het draaien van die plaat van Stickfinger. Ja, leuke plaat, Derry.
1: Ja.
0: Dankzij Hans uit Winschoten zijn we er ook eventjes in het tussenschotlop met die plaat uiteraard. Ja, dat ding wat zeker is. Nou goed, en over Hans gesproken, die heeft een klein feestje hoor. Rowena, zijn dochter, die komt van de week weer. Is een feestje waard toch, Hans? Hè? Zo is het. Tot en met van 3 uur, deze van de Gibson Brothers. Gesera, Mia Vida. Ik spreek je zo dadelijk weer naar het nieuws van 3 uur op Gigant FM.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Calimero's. En het ging inderdaad over Charlie. Daarvoor nog de Mouflons en Heimwee. Welkom terug, het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. 17 mei 2026, Gigant FM.

0: komt van de week weer terug naar huis. Maar Hans die zegt, hallo, wil je voor die andere? En die andere, dat is Robin. Die in Almelo is bij Hercules tegen SC Groningen. René Schuurmans met Samen willen draaien. Alvast bedankt, Tobber. Dankjewel, Hans. Ja, ik weet niet of Robin dat ook mij krijgt natuurlijk. Hè? Maar ja, goed. Hè? Symbolisch gezien, we gaan het zo dadelijk wel even inzetten... in plaats van René Schuurmans. Eens even kijken. Goedemiddag, Gigant FM met Jan. Hallo.
1: Ja, goeiedag hem. Ik ben Plaatjaan van...
0: Ja?
1: Dennis van Dijkheuzen.
0: Ja?
1: Leef vandaag. Voor de buurman.
0: Voor de buurman.
1: Buurman Freek.
0: Buurman Freek.
1: Bedankt.
0: Oké, gaan we ook even roffelen. Tussen nu en de klok van 4 uur. Je weet het, jouw muzikale bijdrage is ook van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. Je kunt het ook gaan inspreken. Maakt ook allemaal niet uit, hè? Ja. Kan allemaal via hetzelfde telefoonnummer. 059-130-2010. Gigantfm, de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur.

op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

hier aan gezelligheid? Zoek dan niet verder. Thuis, in de auto en op het werk. Gezellig je dag door met Gigant FM. De Vrolijke Uren met Jan Mooibroek.

Roger Whittaker. Wenn es dich noch gibt. Dus even kijken. Hallo radiogigant met Jan aan de knopjes. Jawel. Kan de plaat draaien hoor van Holland Duo met De Sleutel van Je Hart. Alvast bedankt. En doei, afzender van Siska uit Oosterwolde. Nou, Siska, ik ga eens even zoeken. Holland Duo, Sleutel van Je Hart. Je gaat mijn best doen hoor. En wie weet, ga je hem zo dadelijk horen. Gigant FM, de vrolijke uren. En laat het weten, jouw muzikale suggestie. Studio@gigantfm.nl en WhatsApp naar 0591 30 20 10. René Schuurmans nu op Gigant FM.

0: Jason op GigantFM en Leef Vandaag. Zo dadelijk de nieuwe single van Arjan Plat. En hij is daarmee de megagigant op GigantFM. Je hoort hem zo dadelijk.
1: Ben, een feuer brennt. Das Mann.

0: Birdie en Sleutel van je hart. Je hoort het op Gigant FM. Ja, Siska die vroeg om in plaats van het Holland Duo en de Sleutel van mijn hart. Van je hart, inderdaad. Maar ja, dat kon ik even niet vinden, beste Siska. Dus dat was eigenlijk ook het enige wat ik kon vinden met de Sleutel van je hart. Dus misschien dat je een ander plaat bedoelt van het Holland Duo met een andere titel of zo. Ja, dat zou me zo kunnen, hè. Dat het wel voorkomt in de muziek, maar dat die plaat toevallig anders heet. Ja, dat zou ook zo kunnen. Nou, laat het maar eventjes weten. Nou, je bent inderdaad mij te vinden. Hè? Dus even kijken, vanuit Hercules Almelo. Graag een plaat voor een paar buzen. Een nummer van Annie van der Leek, want ik heb jou niets te zeggen. Ik luister niet volledig, maar voor mij heb je de allermooiste radiostation met muziek op zondag. Enkel vrolijkheid voor ons en dat maakt ons blij. Groeten van Robin Buze, dientopper Oet Winschoten. En nu eventjes vanuit Almelo. Nou, heel veel plezier uiteraard. En op weg naar promotie, zegt hij. Ja, nou, je weet het niet, hè. Zou zo kunnen. Stuurt er nog een berichtje achteraan over het jaar. Zoals het nu lijkt, zegt die play-offs voor Europese voetbal. Nou. Zo kan dat ook. Dan blijf je ook een beetje op de hoogte met voetbal. Ja, ik heb er de ballen verstand van, om het maar zo te zeggen. Hè? Maar ik vind het leuk, hoor. Ik wil. Er zijn veel mensen die hebben er plezier aan. Dus nou, dat vind ik alleen maar leuk. Dus ja. Even kijken, heeft ook iemand nog ingesproken. Goedemiddag, Gigant FM met Jan, hallo.
1: Ja, met Marcje Bosman in Norg. Ik geniet van jullie mooie muziek en ik wil graag even een plaat aanvragen van Pat Boone, Don't Forbid Me. Bedankt.
0: Pat Boone en Don't Forbid Me. Nou, ik heb hem opgezocht. Het was even zoeken, maar ik heb hem uiteindelijk toch gevonden. Dus.

Nou, dat was hem dan. Bad Boon and Down for Bit Me. Speciaal maar voor mevrouw Bosman in Norg. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ja, bij jou.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigantisch.

en hopeloos alleen. Ja, daar kom ik nog even een klein beetje op terug met Siska uit Oosterwolde. Want ja, die vroeg om de plaat van Holland Duo. Maar ja, niet deze uiteraard, maar ja, een andere. Maar goed, hè. Maar Siska om vroeg, kon ik helaas niet vinden op dit moment. Dus je moet het even doen, neem.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
0: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl, opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl, meer dan webhosting.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Gisteren stroomde wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De 3 winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in centraal Gaza. En in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.

0: giganten.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantenfm.nl/adverteren.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Eine kleine trainer van Ronnie op Gigant FM. En het opening van het derde gedeelte van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. De eerste plaat was van de Vrijbuiters en als piraat ben ik geboren. En ik zeg welkom terug in het derde gedeelte van de Vrolijke Uren. Zondagmiddag 17 mei 2026. Dus even kijken. Dag Jan, zou je dit nummer voor ons willen draaien? Van Cliff Richard en The Young Ones.

0: In het vorige uur hadden we het al eventjes over met Siskang. En de sleutel, iets met de sleutel, hè? De sleutel van je hart.
1: Ja.
0: Van het Holland Duo. Nou, Siska die zegt, ja, dat is ook een sleutel, maar niet van het Holland. Nee, dat klopt. Maar ze zegt, geef niet door, Jan. Mag het plaatje dan wel van Robert Pater en Roos geef ik aan jou? Nou, dat doe ik dan wel eventjes, Siskar. Ja, want die plaat van Holland Duo heb ik niet kunnen vinden. Dus ja, dan symbolisch gezien, dan geef ik een roos aan jou. Ja, als een goedmakertje, zeg maar. Ja. Om het maar zo te hebben. Moet kunnen, toch? Ja, zondagmiddag. Ja, zeker. Even kijken. Goedemiddag. Gisteravond een prachtig concertblijf van Suzanne en Freek in Amsterdam. Nee, in Arnhem, Jan. Oh, in Arnhem. Oké. Okay. Daarom graag het nummer papa van dit fantastisch duo. Groeten van Helene. Helene, dankjewel daarvoor. En ja, leuk dat jullie het ook leuk hebben gehad met het concert van Suzanne en Freek in Arnhem. En de plaat, die heb ik klaarstaan voor jullie, dus... gaan we zo dadelijk ook als eerste even inzetten. En als je denkt van, nou, ik weet nog een leuke muzikale suggestie, ik hou me aanbevolen. Je kunt het deponeren. Hè? Je kunt het kwijt via de mail studio@gigantenfm.nl, maar je mag het ook gaan whatsappen. 059-1-30-2010. 059-1-30-2010. Stevens ook het telefoonnummer waar je eventueel wat in kunt spreken, ja. Tot de klok van 6 uur, de vrolijke uren hier op Gigant FM. En dit is dan speciaal voor Helene, Suzanne en Freek. En het gaat over papa.
2: Ik heb dezelfde ogen

Cliff Richard en de Young Ones, zo heet de plaat. Maar ik ken het ook, Cliff Richard en de Young Ones. En dan heet het Living Doll, maar dit was dat ging gewoon over de Young Ones. Ja, zo is het. Hoe ingewikkeld wil je het hebben, hè? Op een zondagmiddag. Jan, jongen, hè? Tjonge, jongen, jongen. Siskar uit Oosterwolde. Symbolisch gezien. Een roos geef ik aan jou. Dit is

Iedere donderdagavond is het 3 uur lang gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

0: destijds een hele grote hit. En het wordt nog steeds gedraaid hier op Gigant FM. Roland Keizer en Santa Maria. Tineke zegt nog eventjes, dankjewel Jan, je bent een lieverd. Ja, graag gedaan voor de draai van die plaat van Cliff Richard. Ja, eens even kijken. Joke Kolsnee uit Winterswijk. Die vraagt om een plaat van Henk Wijngaard. Gevoelens of de jas van Lisa? Nou, je hoort hem al, hè? Ja. Het gaat inderdaad over de jas van Lisa.
1: Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte

zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen, trok ze het aan en spaarde weer in de donkere nacht.

gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam breidde ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem...

haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag.

Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

En las mich nicht allein. Nee, dat ga ik ook zeker niet doen. Sowieso tot een klok van 6 juni. Nee. Laat ik je niet alleen. Nee. Of je het leuk vindt of niet leuk vindt, ja, dat is vraag 2. Eens even kijken. Hallo Jan, nog een paar suggesties uit de vervlogen tijden. Wat dacht je van Michael Nesmith met Silvermoon of Human Love van The Mixed Emotions. Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Groeten aan iedereen en die luistert en maak er nog een mooie dag van. Arno, dankjewel. En ja, maak er ook nog een mooie dag van, zou ik zeggen. Ja. Er zitten een paar leuke suggesties bij, dus gaat zeker gebeuren. Tussen nu en de klok van 6 uur. Leon Peterson.

Zuidwoord zijn geweest in 1989, 88, 86. Ja, ergens in die buurt volgens mij hoor. Een groot hit voor The Mixed Emotions en You Want Love, Maria Maria. Van het verleden naar het heden. Dit is de nieuwe single van...

Walter Ostanek op Gigant FM. Ja, dat kan allemaal. Hè. Ik bedoel, je hoort een nieuwe plaat en dan hoor je een polka achteraan. Het maakt niet uit. Polka Holiday, zo heet het inderdaad, van Walter Ostanek. We gaan er even uit voor de nieuws van 5 uur. En na de klok van 5 uur ben je terug met het laatste gedeelte van de vrolijke uren. Althans, voor vandaag, hè. Ja. Daarin nog een paar leuke muzikale suggesties. Dan ga ik ze meenemen, hoor. Tot aan de klok van 5 uur. Dit is een laat van de verleden uit het begin jaren 80. Tight Fit.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste 3 maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. 1 man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar 1 graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Dit was het radionieuws.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Ik zag het licht. Ja, zo zou je het kunnen kennen in de Nederlands. Maar dit was de versie van Pigment en I Saw the Light. Daarvoor nog Espada en Casanova Johnny. En daarmee zeg ik welkom terug. Het laatste gedeelte van de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. 17 mei 2026. Gigant FM. En ik zei het al eventjes, we gaan nog eventjes wat muzikale suggesties meenemen. Derry, die komt nog eventjes met Macht om Haven, wel eventjes met Samen. Groetjes Derry, gezellig middag of vanmiddag. Nou, dat vind ik leuk dat je het gezellig hebt. Ja, zo is het toch? Ja. Dan heb ik het ook gezellig, ja. Zo is het, ja. Zo is het gewoon. Ik bedoel, als de luisteraars het leuk vinden, dan... gaat het hier ook leuk, zo is het. Christel Jacobs uit Enschede, die zegt... Hoi Jan en alle man. Ik ben er ook de hele middag bij en ik heb nog een verzoekje. Een plaat van de Cats. There has been a time. Een fijne zondag iedereen, zegt Christel. Christel, ik ga eens even op zoek naar die plaat van de Cats. Ja. Ardo, die heeft ook feest. Die doet een poppetje met een toeter, denk ik. Hè? Ja. Een feestmuts, ja. Ik zal zeggen, laat je verrassen. Misschien komt er nog wat voorbij ook nog. Ja. Eén van de drie. Ja, ja. Eén van de twee nog. Ja. Eén van de drie heb ik al gedraaid. Dus, Bert Boyten. Goedemiddag, zegt hij. Ik wil graag een verzoekje aanvragen van Amsterdam... Axel Fischer. Ik zal heel eerlijk zijn, Bert. Ik kon het nummer niet, maar ik heb het even opgezocht. En, ik ken het van Cora. Maar de versie van Axel Fischer, dat gaan we zo dadelijk even inzetten voor jou. Dankjewel daarvoor. Jaap, die is ook nog van de partij. Hij zegt, goedemiddag, graag de plaat van Janneke de Rauw. En doe maar Zonder Huis. Nou moet ik zeggen, ik heb helemaal in het begin... Ja, misschien heb je het gemist, maar zo zou kunnen. De plaat gedraaid van Janneke de Rauw in Zonder Huis. Maar, ach... Ja... Maar het is wel een leuke plaat van Janneke Dro. Ja, toch? Zo is het.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

Terug en When You're in Love with a Beautiful Woman op Gigant FM. Jaap die had gevraagd om de plaat van Janneke de Rauw en Zonder Huis. Ja, die had ik al gedraaid in het begin van de show. Maar hij zegt dan maar de plaat van Romy, Baby Blue. Die ga ik voor je opzoeken, beste Jaap. Dank je wel ervoor. Eens even kijken, goedemiddag. Lekker pizzaatjes aan het bakken in het pittoreske Ochten. Via deze weg wil ik die ouwe en de kok een fijne vakantie wensen. Zouden jullie Richalet willen draaien met de warme bakker? Fijne uitzending, groetjes van Robin. Robin, dankjewel. En ja, oké, de ouwe en de kok ook een hele fijne vakantie toegewensen namens het hele team van Gigant FM.

0: op verzoek van Jaap Nijzer, versie van Romy en Baby Blue. Ja, gigantenfilm, de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. Even kijken. Hallo, mijn moeder Annelie Hartman luistert nog steeds gezellig mee hoor. Je krijgt de lieve groetjes van haar. Nou, Ali, dankjewel. Ook de groetjes vanuit het mooie Westerwolde uit de rond. Derry vraagt nog iets om in de plaats van Down. Gaan we eens even kijken of we dat nog kunnen regelen. Goedemiddag, ja, de avond is er nog niet. Goedemiddag, Gigant FM, met Jan, hallo.
1: Hoi Jan, met Erik.
0: Erik.
1: Ik wil graag praten met jou vragen van Marco en van Jan Mooibroek.
0: Ja.
1: En dan wou ik de nummer horen van Stuits. Je denkt dat ik alles mag van mij.
0: Ja.
1: Of Xander Wagens, blauwe ogen. Groetjes, okay. Erik, en prettige zondag.
0: Erik, ook prettige zondag.

Lietse, Lietse Hiller en 24 Billen. Ja, Christel, je dacht dat ik je vergeten was, hè? Nee, helemaal niet, hoor. Nu op Gigant FM, The Cats.

ZandFM en Leven Lang, zo heette de plaats. Ja, dan is er een tijd gekomen van gaan. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, laat ik het zo zeggen, ja. Daddy zegt nog eventjes, dankjewel Jan. Kon de plaat van de Cats meeblaren als grote fan. Werk ze en tot de volgende. Daddy, dankjewel. Ik denk, wat hoor ik nou eigenlijk, hè? Maar dat was jij natuurlijk, ja. Jij was er meezingen. Meeblaren, zoals je het zelf noemde, hè? Bert Boytje zegt toch eventjes stop. Ging over die plaat van Amsterdam. Ja, leuke plaat en die hou ik in gedachten. Zeer zeker. Eens even kijken. Nou, dat was het ook weer voor vandaag, hoor. De Gigant FM en de Vrolijkuren. Ik ga er eventjes uit. Ik denk, nou, even iedereen een wakker schudden. Hè? Voordat je in slaap valt, moet niet gebeuren natuurlijk. Kantenklok van 11 uur is hier weer Bert Haan en Country Gigant. Ik wens je nog een hele fijne avond en maak er wat leuk dan. Fijne week nog en volgende week zondagmiddag, vanaf de klok van 2 uur, zijn ze er weer de Vrolijke Uren.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen met muziek. Van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
9: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
8: Bandencentrum Emmen.
9: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
10: GigantFM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: muziekhebben.nl.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we en rollo.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

24 uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de

0: zit je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

Gigant FM. Gigant FM.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gaza-strook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zijn overzicht. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
7: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
8: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
7: Bandencentrum Emmen.
8: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
9: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto "Media niet te koop" uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
0: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
1: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Wil je ook een country klassieker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij dat weer.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van een daar. En dan komt het op dinsdagavond Pinkfijn voor elkaar. Pinkfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.